0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky!
0: Geniet van je zomer!

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer.
2: Your summer station.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment en speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
6: Een flitsmelding van de A7 Duitse grens Groningen bij hectometerpaal 244,9.
4: Sky! Geniet van je zomer met non-stop.

0: gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: De prijsfavoriet.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Goedemorgen, het is 1 over half 7 op vrijdag 24 juli. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en het verkeer. Maar eerst het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Krijgen we vandaag de zon veelvuldig te zien?
7: We moeten even geduld hebben, Harry. Vanochtend nog niet, maar vanmiddag gaat het wel steeds beter lukken. Je ziet wel trouwens uit die bewolking dat er hier en daar een beetje motregen valt. Maar ja, goed, geen einde aan de droogte natuurlijk. Vanmiddag dan gaat de zon vaker doorbreken. Dan zien we de temperatuur al wat verder oplopen dan de afgelopen dagen. Heeft te maken met de wind die wat meer uit het westen tot zuidwesten komt. Een wat warmere hoek. Denk toch wel dieper het binnenland in het zuiden, 25 tot 26 graden. Dan kunnen we weer spreken van een zomerse dag.
6: Ja, heerlijk. En nou had gisteren Dennis het over een barbecue zaterdag.
7: Ja, want morgen is toch wel de beste dag van het weekend. Dan gaan we op meerdere plaatsen naar zomerstemperaturen van 25 graden of meer. Ik denk in het zuidoosten en oosten zelfs 28 graden met flink wat ruimte voor de zon. De rekening krijgen we wel een klein beetje gepresenteerd op de zondag. Dat is net wat mindere dag, toch nog wel zo'n 22 graden. Maar er gaan een paar buien overtrekken. De natuur snakt daar wel naar, maar ik kan me voorstellen als je wil barbecue dat je niet blij bent.
6: Nee.
7: Maar ik maak je wel weer blij in de loop van volgende week. Want dan komt de zomer in volle hevigheid terug. Ik denk zelfs vanaf volgende week woensdag en donderdag in het binnenland tropisch met een graad of 30.
6: Robert, dankjewel.
8: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
6: Er wordt geflitst op de A7 richting Groningen bij 244,9. Op de A28 richting Assen bij 153,6. En ook op de A28, maar dan richting Hogeveen bij 160,6.
8: Sky Radio.
9: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
6: Spanje heeft de regio Madrid uitgeroepen tot noodgebied vanwege de bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, kan het leger meehelpen met blussen. Jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar waren ze betrokken bij 1 op de 3 ongevallen. Het jaar ervoor bij 1 op de 4, blijkt uit cijfers van het ANP. Via Giro 5125 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige maand in Venezuela. In de getroffen gebieden hebben honderdduizenden mensen humanitaire hulp nodig. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 4 over half 7.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: uit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: En zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Oh, nieuwe sneakers?
11: Ja, gaaf hè?
10: Oh, wat een mooi merk.
11: Dank je.
10: Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
10: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
11: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
10: Oh.
11: Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
13: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn daar al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand kan het leger worden ingezet voor het bestrijden van de branden. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Meerdere landen zijn boos over de nieuwe importheffingen van Amerika. De Amerikaanse president Trump heeft ze aan 60 landen opgelegd. Voor producten uit de Europese Unie is de heffing 10% en voor de andere landen 12,5%. Landen als Nieuw-Zeeland en Japan zijn teleurgesteld en Australië noemt de heffing volledig onterecht. En een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. En nog het Sky Radio weer. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd is 7:02.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: 2 files. De een staat op de A12 richting de Duitse grens. 6 minuutjes extra reistijd heb je daardoor. En de ander op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Moerdijk heb je 7 minuten extra reistijd.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A6 richting Lelystad bij 51.6. Op de A12 richting de Duitse grens 149.0. De A17 richting Roosendaal 16.7. De A28 richting Assen 153.6. De A30 richting Ede 16.3. En als laatste de A59 richting Os bij 143.8.
2: Geniet van je zomer met

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grenscontroles heb je 9 minuten extra reistijd. Het weer, een bewolkte start van de dag, later meer zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Wie achter het stuur zit te appen krijgt naast een boete ook een strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. Een steekpartij in Leeuwarden vannacht. Daarbij is iemand zwaar gewond geraakt, zegt de politie. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. En spits Wout Weghorst ziet nog Europese kansen voor zijn nieuwe club FC Twente. Gisteravond werd er in de voorronde voor de Europa League met 1-2 verloren van het Hongaarse Ferencváros. Volgende week is de return. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: kids naar school gebracht en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Van Albert Heijn.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
27: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Stripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Goedemorgen, het is 19:30 op vrijdag 24 juli. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Eerst het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hier in Hilversum regent het, maar hoe is dat in andere delen van Nederland?
6: Je zou je bijna afvragen hoe het eruit ziet regen en al die droogte inderdaad. Ja, er is hier en daar wat gespetter. Dat gebeurt op meerdere plaatsen, maar het is niet heel erg veel. Ik zie wel in het zuidwesten dat daar een paar opklaringen zijn. En die opklaringen gaan in de loop van de dag wel wat meer terrein winnen. Vanmiddag is het sowieso overal droog. En dan kunnen we uiteindelijk een temperatuur verwachten van zo'n 22 graden in het noordwesten en in het zuidoosten 25 graden. Dus een redelijk warm einde voor de Vierdaagse ook.
5: Ja, dat wel. Maar de echte zomerse temperaturen, echt hoge temperaturen.
6: Nou, we hebben morgen eigenlijk al een beetje een voorproefje. Want we gaan morgen in het binnenland op veel plaatsen al boven die 25 graden uitkomen. 28 lokaal in het oosten en zuidoosten met van tijd tot tijd zon. Dan is het zondag wel even wat mindere dag, maar gun de natuur ook een beetje regen. Nou, dat gaat dan op zondag gebeuren. Er gaan wat buien vallen, maar nog een paar buien op maandag, maar daarna volgt weer een droge week en gaat de temperatuur steeds meer oplopen. En dan gaan we toch echt wel weer een lange, warme periode tegemoet vanaf volgende week woensdag en donderdag. Met de hoogzomerse temperatuur op veel plaatsen dik boven de 25 graden. Maar in het oosten en zuidoosten ook gewoon weer tropisch met een graad of 30.
5: Robert, dankjewel. Dan door naar de ANWB en daar zit vanochtend Erwin de Hart.
7: File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
9: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
5: Er wordt geflitst op de A12 richting Duitsland bij 149.0. De A22 richting Beverwijk 9.2. De A28 richting Assen 153.6. En als laatste de A30 richting Ede bij 16.3.
9: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
5: Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na, een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken en daar zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26. Een jaar eerder was dat nog 1 op de 4. En Amerika komt weer met nieuwe importheffingen voor 60 landen. Voor producten uit de Europese Unie blijft het bij 10%. Landen als Brazilië, Japan en China gaan naar 12,5%. Brazilië noemt de tarieven volledig willekeurig gekozen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3 over.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het loopt vast op de A12. Door grenscontroles heb je 10 minuutjes extra reistijd. Het weer, een bewolkte start van de dag, later meer zon en dan wordt het maximaal 25 graden. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er vanaf morgenmiddag geen schepen meer door het Twentekanaal kunnen varen. Het waterpeil is zo laag dat er schade kan ontstaan aan de bodem en kades. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Wie achter het stuur zit te appen, krijgt naast een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En Jon Bon Jovi heeft gisteravond zijn optreden op Madison Square Garden in New York eerder moeten stoppen. De zanger heeft problemen met zijn stem en vond het niet kunnen dat zijn fans daar de dupe van zouden zijn. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
14: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Verkeershufters zijn een groot probleem en daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken, een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en daar zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met een motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. Een jaar eerder was het nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. En het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke door militairen gebouwde brug. Voor sommige lopers was het afzien, maar ze blijven lachen.
17: Ja, ik lag nog op dag 4. Ik ga mijn 20ste halen.
16: Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. Dan nog het Sky Radio weer. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 8.
18: Sky Radio Verkeer. ANWB.
19: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. En de vertraging is 10 minuten.
18: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
16: Er wordt geflitst op de A9 richting Haarlem bij 56.7. Op de A12 richting de Duitse grens 149.0. De A22 richting Beverwijk 9.2. De A28 richting Assen 153.6. En als laatste de A30 richting Ede bij 16.3.
18: Sky! Geniet van je zomer met

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is rustig op de weg. De meeste vertraging is er nu wel op de A22 richting Velsen. Voor de Velsertunnel heb je 20 minuten extra reistijd. Het weer een bewolkte en soms druilerige start. Later meer zon en dan maximaal 25 graden. Frankrijk heeft andere landen om hulp gevraagd bij het bestrijden van de bosbranden. In Spanje is rond Madrid de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Bij Bad Nieuweschans heeft de douane een busje aan de kant gezet waarin 1,2 miljoen nepsigaretten zaten. En daarmee komt het totaal aantal in beslag genomen sigaretten op 106 miljoen stuks. En de aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er vanaf morgenmiddag geen schepen meer door het Twentekanaal kunnen varen. Het waterpeil is zo laag dat er schade kan ontstaan aan de bodem en de kades. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Goedemorgen, het is 8:50. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Eerst naar Robert de Vries voor het weer. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat wordt het vandaag?
2: Nou, in de loop van de dag, Harry, gaan we de zon wel vaker zien doorbreken. Dat kan je misschien nu al niet voorstellen als je naar buiten kijkt. Hè. Het is een behoorlijk grijze boel met soms ook een beetje gemiezer daaruit. Maar de zon is er wel af en toe bij in het westen van het land. Dat gaat uiteindelijk ook vanmiddag op steeds meer plaatsen gebeuren. En het wordt alweer wat warmer dan de afgelopen dagen. Hè. De afgelopen dagen kwamen soms niet boven de 20 graden uit. Dat gaat vandaag zeker wel lukken. In het oosten en zuidoosten 4, 25 graden. Dan kunnen we al lokaal weer van een zomerse dag spreken.
1: En dat is hartstikke mooi. Maar dan krijgen we het weekend met twee gezichten.
2: Ja, het gaat wel weer alle kanten op dit weekend. We gaan eerst maar eventjes naar morgen kijken. Want dan zien we morgen best wel wat ruimte voor de zon. Temperatuur gaat vrij snel omhoog. In het binnenland 25 tot 28 graden. Gewoon een volle zomerse dag. Alleen, ja, dan die zondag. Dan moeten we toch even door bewolking heen. Met ook buien. Het is iets minder warm met een graad of 22. Maandag nog een beetje de naweeën ervan. Af en toe nog een enkele bui. Maar daarna volgen weer een serie droge dagen. En het wordt in de loop van volgende week alleen maar weer warmer. Juli gaat tropisch, denk ik, afsluiten. Met een graad of 30 op verschillende plaatsen vanaf volgende week donderdag en vrijdag. Ja, dan is het gewoon weer warm.
1: Heerlijk. Kijk er nu al uit. Robert, dankjewel. Door naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart.
3: Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij 10,5. De A2 richting Utrecht 68,7. De A4 richting Schiedam 54,1. De A7 richting Amsterdam 41,9. De A9 richting Haarlem 56,7. De A13 richting Rotterdam 6,9. De A28 richting Assen 153,6. De A30 richting Ede 16,3. En als laatste de A348 richting Arnhem bij 10,3.
4: Sky Radio.
5: ANWB-nieuws in 1 minuut.
1: Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een strafpuntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je 1 punt. Bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. En het is de laatste dag van de Vierdaagse. Er doen nog ruim 42.000 lopers mee aan de tocht. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 4:30.

0: Ze zijn al geëvacueerd. En bij Bad Nieuweschans heeft de douane een busje aan de kant gezet waarin 1,2 miljoen nep-sigaretten zaten. En daarmee komt het totaal aantal in beslag genomen sigaretten dit jaar al op 106 miljoen stuks. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
1: Non-stop.

0: even tanken en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Canteloup meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Wat ga jij morgen doen?
0: chillen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
2: Mooi van Ethos.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
26: Hè? Nu alweer?
25: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
26: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
25: Ook dan moet je aangifte doen.
26: Nou, goed dat je het zegt.
25: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
26: Handig?
25: Ja, van de Belastingdienst.
27: Sky Radio. De hele zomer.
28: Your summer station.
27: Met non-stop greatest hits.
28: Het ANP-nieuws van 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor de groep die zich niks aantrekt van boetes en zich blijft misdragen, horen we bij RTL.
30: We gaan ze actiever proberen op te zoeken, zodat we de beperkte capaciteit die we hebben ook inzetten op de groep waar we het meeste effect gaan sorteren.
29: Het is de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. En ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. En op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten, ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en naar Schiphol voller. Dan nog het Sky Radio weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 9:02.
27: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
31: Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heidenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
29: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij 10.5. De A2 richting Utrecht 68.7. De A9 richting Haarlem 56.7. De A13 richting Rotterdam 6.9. De A27 richting Hilversum 112.1. De A28 richting Assen 153.6. De A30 richting Ede 16.3. En als laatste de A348 richting Arnhem bij 9.9.
27: Sky! Geniet van je zomer! Met

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Ja? Echt serieus?
14: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen. Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan!
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee.
22: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
2: Aldi.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost, Autotaalglas.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel,
2: Aldi.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Er is een file op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Daar heb je 8 minuten extra reistijd. De A22 Beverwijk-Velzen. Voor Beverwijk door een auto met pech een half uurtje extra reistijd. En het staat ook vast op de A29. Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland heb je een kwartier extra reistijd.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
27: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam 10.5. De A2 richting Utrecht 68.7. De A4 richting Amsterdam 21.4. De A9 richting Haarlem bij 27.4 en bij 56.7. Op de A10 bij 29.1. De A13 richting Rotterdam 6.9. De A27 richting Hilversum 112.1. De A28 richting Assen 153.6. De A28 richting Groningen 191.7. De A30 richting Ede 16.3. En als laatste de A32 richting Heerenveen bij 12.

0: trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
15: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag...

0: Lekker toch?
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Your summer station. Met non-stop greatest hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Nijmegen is vannacht de politie beschoten. Agenten kwamen af op een melding van een verdachte situatie bij een huis. Eenmaal aangekomen werden ze direct onder vuur genomen door een man die daarna zichzelf neerschoot. Volgens Omroep Gelderland is de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij op de agenten schoot is niet duidelijk. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. En ook in het zuiden tussen Nice en Marseille woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is in de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatraces en harde muziek. En de eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook al als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een half uurtje verwacht. Dan nog het Sky Radio weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maximaal rond de 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 9:55.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
1: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
2: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij 10.5. Op de A2 richting Utrecht 68.7. De A4 richting Amsterdam 21.4. De A9 richting Haarlem bij 27.4 en bij 56.7. De A13 richting Rotterdam 6.9. De A27 richting Hilversum 112.1. De A28 richting Assen 153.6. De A30 richting Ede 16.3. En als laatste de A50 richting Apeldoorn bij 212.6.
1: Geniet van je zomer met non-stop great.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: and Sky, your summer station.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
2: Albert Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: BNR-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. De bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan, en deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. In Nijmegen is vannacht de politie beschoten. Agenten kwamen af op een melding van een verdachte situatie bij een huis. Eenmaal aangekomen werden ze direct onder vuur genomen door een man die daarna zichzelf neerschoot. Volgens Omroep Gelderland is de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Waarom die op de agenten schoot is niet duidelijk. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken, en dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de Vierdaagse aanlegt. En voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar zijn al meer dan 60.000 mensen gevlucht voor de vlammen. Sky Radio weer bewolkt en in het noorden soms motregen. Vanmiddag overal droog en vaker zon, bij 22 graden in het noordwesten tot 26 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 2 over 11.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan, in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik, 10 kilometer. Een half uur vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: 12 flitsmeldingen. De A4 naar Amsterdam, 21-3. De A6 naar Emmeloord, 282-7. Dan de A7 naar Drachten, 181-9. De A9 naar Haarlem, 27-4 en 56-8. De A13 naar Rotterdam, 6.9. De A15 naar Gorkum, 90.6. De A16 naar Breda, 45-7. En richting Dordrecht, 37-5. De A27 naar Hilversum, 112.1. De A28 naar Assen, 153.6. En de A30 naar Ede, 16.3.
2: Geniet van je zomer met No.

0: Is ja. Dat echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: De prijsfavoriet.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
20: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
21: Huh?
20: Maar

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 naar Arnhem, Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
6: Heijn. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
18: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Sky Radio.
4: De hele zomer.
25: Your summer station.
4: Met non-stop greatest hits.
25: Het ANP-nieuws van 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. Ze hebben veel meer bezoek dan een jaar geleden. Volgens een campingplatform waren er ruim 6,5 miljoen overnachtingen. Een plus van dik 20%. En ook het aantal mensen dat ging kamperen steeg in de eerste 5 maanden. De man die gisteravond laat in Nijmegen op de politie had geschoten en daarna zichzelf iets aandeed, is in het ziekenhuis overleden. Familie had hem als vermist opgegeven. Agenten vonden hem in een huis in Nijmegen. Daar schoot hij op agenten en vervolgens schoot hij zichzelf neer. Heb je zelf wel eens zelfmoordgedachten? Neem dan contact op met 113.nl. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK. Klopp was jarenlang trainer bij Liverpool en met zijn brede glimlach is hij ook vaak te zien in reclames voor een hotelboekingsite. Pep Guardiola wordt trouwens geen bondscoach van Italië. Hij heeft volgens Voetbal International voor de eer bedankt. Sky Radio weer bewolkt en in het noorden soms motregen. Vanmiddag vaker zon en overal droog. Bij 22 graden in het noordwesten tot 26 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 12 uur.
4: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
27: Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
4: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
26: 13 flitsers zijn er gezien. De A1 richting Naarden 13.8. De A4 naar Delft 48.8 en Amsterdam 21.3. De A6 naar Emmeloord 282.7. De A7 naar Drachten 181.9. De A10 Koentenol de Nieuwe Meer 29.1. De A13 naar Rotterdam 6.8. De A22 naar Velzen 14.7. De A27 naar Hilversum 112.1. De A28 naar Assen bij 153.6. De A30 naar Ede 16.3. De A73 naar Venray 57.0. En de A348 naar Ennekom 10.3.
4: Geniet van je zomer!

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
18: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
19: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
18: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
20: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender. En maak in juli elke dag opnieuw.

0: Sky Radio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender, natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam-Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk. Tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een half uur vertraging bij Nijmegen.

0: uitgelaten en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Met non-stop greatest hits.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Ik ben Marcel Barends. Goedemiddag. Bij de ANWB-alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of ze extra gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Na een steekpartij in een huis in Gouda, waarbij een jaar geleden een man omkwam, eist justitie 8 jaar cel en tbs voor zijn jongere broer. Die heeft een stoornis en dacht dat zijn broer hem weg wilde stoppen. Justitie denkt dat de verdachte zijn oudere broer echt dood wilde hebben.
13: Verdachte heeft Peter 135 keer gesneden en gestoken, in onder andere zijn bovenlijf en hals.
12: Reanimeren had dan ook geen zin meer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart, omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. En Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught. Maar sinds vanochtend zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel, zegt een advocaat. Holleder zit levenslang voor betrokkenheid bij een serie moorden. Sky Radio weer bewolkt, maar steeds vaker zon. En het blijft overal droog bij 22 graden in het noordwesten tot 26 in het zuiden. Dat was het nieuws op Sky Radio, het is 1 minuut over 1.
10: Sky Radio Verkeer.

0: moet gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joejoe.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen op Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17 en A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heidenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. 3 kilometer file en 25 minuten vertraging.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus.

0: frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: De prijsfavorieten van...

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh.
16: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan.
20: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
21: Hè? Nu alweer?
20: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
21: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
20: Ook dan moet je aangifte doen.
21: Nou, goed dat je het zegt.
20: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
21: Handig?
20: Ja, van de Belastingdienst.
22: Sky Radio. De hele zomer.
23: Your summer station.
22: Met non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Een liter diesel is weer duurder dan benzine. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de prijs van diesel al langer hard op. Vanuit het Midden-Oosten wordt meer diesel geïmporteerd dan benzine. Langs de snelweg kost een litertje diesel nu bijna €2,64. Benzine iets minder. Justitie gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen hard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. De familie van Tamar is opgelucht en hoopt dat de zaak nu echt goed wordt uitgezocht. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. Achter de hek bij Tialf de groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. En bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of ze extra gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Sky Radio weer bewolkt, maar steeds vaker zon. En het blijft overal droog bij 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 2.
0: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
15: De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom-Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58... Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil, over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file.
0: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
24: 20 meldingen. De A1 13.8, de A4 bij 21.2, de A7 43.4 en 146.5, de A9 bij 56.6, de A10 26.9, de A13 6.8, de A16 68.6 en 47.4, de A27 6.3, 84.3, 112.1 en 36.9, de A28 bij 153.4 en 153.9, de A30 16.3, de A32 16.1, de A44 20.9, de A76 25.4 en de A348 bij 10.0.
0: Geniet van je zomer met non-stop greatest.

have we got

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: jaren.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.

0: verkeer. ANWB.
1: Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huis.

0: Kleding zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
22: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
23: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel was eerder trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en in Antwerpen. De vierdaagse feesten moeten volgend jaar anders. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen tegen Hart van Nederland na de dodelijke schietpartij en mishandelingen. Vooral rond het parkfestival Matrix at the Park.
5: Matrix at the Park in de huidige vorm, dat is echt eindoefening. Omdat ik merk dat daar bepaald, ik noem het fout, volk op afkomt. En dat moeten we niet hebben. En ik denk dat iedereen ook overtuigd is dat we dat volgend jaar zo niet meer moeten doen.
4: Na fouilleeracties van de politie zijn tal van wapens in beslag genomen. En ook vanavond zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Een oud ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke huizen voor daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Bij de eerste training voor de Grand Prix zette hij met zijn Red Bull de tweede tijd neer. Verstappen was een halve seconde langzamer dan Ferrari-rijder Charles Leclerc. Sky Radio weer, droog en steeds meer zon. Vannacht blijft het aan zee een graad of 16 en in het binnenland een graad of 12. Morgen veel zon en 22 tot 28 graden. Zondag weer buien en frisser. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 3.
2: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
4: 10 meldingen. De A4 naar Amsterdam 21-3. De A6 bij Muiderberg 41-6. De A9 naar Alkmaar 49-0. En richting Haarlem 56-6. De A13 naar Rotterdam 6.8. De A18 naar Didam 190.9. De A27 naar Hilversum 112.1. De A28 naar Meppel 153.9. De A30 naar Ede 16.3. En de A58 naar Breda 61.3.
2: Geniet van je zomer met non-stop.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Leerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra, omdat de rechte rijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elf.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Een Rotterdammer is opgepakt voor een grote sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd meer dan 700.000 sms'jes, zogenaamd van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat nog meer mensen worden opgepakt. Veel blije gezichten in Nijmegen. Op de laatste dag van de Vierdaagse komen daar steeds meer wandelaars de finish over. En bij Hart van Nederland zien we dat sommigen heel blij zijn dat het erop zit. Deze man doet het nooit meer.
4: Ik wilde hem één keer lopen, ik heb het gedaan. Dus het is prima zo. Hij stond op mijn lijstje om te doen, maar het is heftig.
3: De wandelaars worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakantie sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de reisorganisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken, zegt hij. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Sky Radio weer, droog en steeds meer zon. Vannacht blijft het aan zee een graad of 16 en in het binnenland een graad of 12. Morgen veel zon en 22 tot 28 graden. Zondag weer buien en frisser. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 4 uur.
1: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
1: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
3: 9 meldingen. De A2 naar Echt 210.2. De A6 naar Emmeloord 282.6. De A9 naar Haarlem 56.6. De A20 naar Maasdijk 19.7. De A27 richting Hilversum 112.1. De A28 naar Assen 153.6. De A30 naar Ede, 16.3. De A32 naar Meppel, 16.1. En de A50 naar Apeldoorn bij 224.9.
1: Geniet van je zomer met non-stop greatest.

0: op de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Shoppen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Radio Weekend weer.
9: Goedemiddag, het is 4:30 op de Feel Good Friday. Ik ben Marcel Barendse en weerman Robert de Vries praat ons bij over de komende dagen. Goedemiddag Robert.
10: Hey Marcel, goedemiddag.
9: Weekend met twee gezichten.
10: Ja, zeker. En het mooiste gezicht zien we eigenlijk morgen. Met best wel wat ruimte voor de zon. Ook nog wel een paar wolken die voorbij trekken. Maar het blijft zeker overal droog. En ja, we zien dat de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 25 tot 28 graden in het binnenland. In het noordwesten ietsje frisser. Graadje of 22 bij een overwegend matige westenwind.
9: En zondag is dan anders.
10: Ja, zondag krijgen we te maken met een paar buien. Maar we moeten de natuur af en toe eventjes wat nattigheid gunnen. Hè, want het is natuurlijk hartstikke droog buiten. Kan op een aantal plaatsen zondag denk ik toch wel zo'n 5 tot 8 mm vallen. Maar goed, geen einde aan de droogte. We hebben nog veel meer regen voor nodig. En dat zit niet meer echt in de verwachting. Oh. Misschien ja, maandag nog wel eens een bui. Maar voor de rest is het volgende week gewoon weer kurkdroog. Met ook steeds meer zon. En die temperatuur gaat oplopen. Hè. Begin volgende week nog zo'n 22 graden. Maar vanaf woensdag en donderdag in het binnenland op meerdere plaats alweer tropisch warm.
9: We gaan het meemaken. Dankjewel, Robert. En hoe verloopt deze vrijdagmiddagspits in de zomervakantie? Dat hoor je van de ANWB in de Sky Radio Verkeer met Rijn Baartmans.
11: Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette zijn 3 rijstroken gesloten. En doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
8: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
9: 11 flitsmeldingen voor je. De A2 naar Echt 210.2. De A4 naar Bergen op Zoom 245.9. De A6 naar Lelystad 43.6. Naar Emmeloord 282.6. De A9 richting Haarlem 56.6. De A15 naar Rotterdam 45.5. De A22 naar Velzen 14.8. Dan de A27 naar Hilversum 112.1. De A28 naar Assen 153.6. En naar Amersfoort 36.7. En de laatste is de A30 richting Ede 16.3.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Bij

0: Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag

0: Sky.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: BNR-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Eerder dan verwacht worden op de A27 bij de Merwedebrug boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Het gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanreed ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. 4 GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. En zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. En de Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog een kruisje willen ophalen moeten over een uur gefinished zijn. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. Langs de kant staat het publiek rijen dik en al die aanmoedigingen die geven vleugels.
2: Dat helpt. Echt.
3: Daar doe je het voor.
2: Die laatste loodjes, jongen, dat is toch fantastisch. Je wordt gedragen, echt waar.
1: De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en die is al een poosje binnen. Sky Radio weer, droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen veel zon en 22 tot 28 graden. Zondag weer buien en stukken frisser. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 5:02.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
4: Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister. 9 meldingen. De A2 naar Echt 210.2 en 234.3. De A6 naar Emmeloord 282.6. De A9 naar Haarlem 56.6. De A27 naar Hilversum 112.1. De A28 naar Assen 153.6. En naar Amersfoort 91.2. De A30 naar Ede 16.3. En de A76 naar Heerlen 24.9.
0: Geniet van je zomer met non-stop.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
15: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches sounding looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren-slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Sky Radio Weekend weer.
4: Goedemiddag, 1 over half 6. Ik ben Marcel Barendse en we gaan het weekend doornemen. En ik denk stiekem ook alvast de volgende week met weerman Robert de Vries. Robert, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Blijft het mooi vanavond?
8: Ja, blijft best aardig hoor, met geregeld ruimte voor de zon. Ook vannacht verwacht ik opklaringen. Kan de temperatuur in het binnenland dalen naar zo'n 11 of 12 graden. Aan de kust is het ietsje warmer met een graad of 16. En morgen, Marcel, dan is de zon van de partij.
4: Ja, wordt het wat?
8: Ja, het wordt echt wel zomers op steeds meer plaatsen. 25 tot 28 graden uiteindelijk. In de kustgebieden door een matige westenwind zo'n 22 à 23 graden. Maar ook een prima stranddag. Dat is zondag wel een ander verhaal. Dan is er duidelijk meer bewolking. Gaan er ook buien vallen. Echt een wat mindere dag. En dat zien we ook nog op maandag. Een enkele bui, maar ook wel weer steeds meer zon bij 22 graden. Maar in de loop van volgende week dan gaat juli nog eventjes een eindsprintje maken met hoge temperaturen. Zeker in het oosten en zuiden van het land kan het op meerdere plaatsen vanaf woensdag en donderdag tropisch warm worden met een graad of 30.
4: Dat belooft wat. Dankjewel, Robert. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer. En daar is Rijn Baartmans.
26: De files nemen af. Het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug. En daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. 11 stuk zijn er gezien. De A1 richting Naarden 13.8. De A2 naar Weert 189.5 en naar Echt 210.2. De A6 naar Emmeloord 282.6. De A9 naar Haarlem 56.6. De A12 naar Maren 70.3. De A22 naar Beverwijk 9.2. De A27 naar Hilversum 112.1. De A30 naar Ede bij 16.3. En 2 stuks op de A76 naar Heerlen bij 15.0 en 24.9.
3: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
4: In en rond Bloemendaal zijn afgelopen week tot zeker 8 keer toe mensen aangevallen door Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Ze moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. Vrachtwagenchauffeurs die op de A27 toch illegaal over de Merwedebrug blijven rijden kunnen vanaf morgen €500 boete krijgen. Vannacht worden camera's opgehangen en die gaan gelijk aan. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij na een ruzie werd aangereden door de bestelbus van een collega. De dader wordt nog gezocht, meldt de regio Omroep. En het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht gaat langer duren. Daarom is de première van de nieuwe musical En Juliet een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt dit weekend. Dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 4 over half 6.

0: and Sky, your summer station. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
2: Italia. Thuis in Italië.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
15: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Met non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, de beruchte exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 keer mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar de burgemeester denkt van niet. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van de musical En Juliet uitgesteld met een paar weken. En de producent denkt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. En de 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Was te zien bij de NOS.
0: Pogacar gaat winnen op Alpe d'Huez zoals de groten deden. Hij wil in het rijtje horen en daar plaatst hij zijn naam nu ook tussen. Misschien wel de beste aller tijden, maar sowieso ook de beste van deze Tour.
27: De Sloveen reed ook het stokoude klimrecord van Marco Pantani uit de Tour van 1995 uit de boeken. Hij beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 24 seconden. En Pogacar houdt dus ook de gele leiderstrui. Sky Radio weer droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen veel zon en 22 tot 28 graden. Zondag weer buien en stukken frisser. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 3:06.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
27: 10 flitsmeldingen, de A1 richting Naarden 13.8. De A2 naar Echt 210.2 en richting Eindhoven 178.6. De A6 naar Lelystad 43.6. De A8 naar Amsterdam 5.3. Dan de A9 naar Haarlem 56.6. De A10 Koentenon de Nieuwemeer 26.1. De A27 naar Hilversum 112.1. De A28 naar Assen 153.8. En de A30 naar Ede 16.3.
1: Geniet van je weekend met

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Sky Radio Weekend weer.
8: Goedenavond, 6:55. Ik ben Marcel Barendse en weerman Robert de Vries praat ons bij. Goedenavond, Robert.
9: Hey, goedenavond.
8: Mooi weekend voor de boeg.
9: Ja, zeker niet onaardig hoor. Als je bijvoorbeeld naar morgen kijkt. Want morgen is het zo goed als droog. Met best wel wat ruimte voor de zon. Dan ook de hoogste temperaturen. In het binnenland zo'n 25 tot 28 graden. In de kustgebieden een graadje of 22 of 23. Een prima stranddag. Maar we moeten op zondag het wel met wat minder doen.
8: Ja, gaat het dan regenen?
9: Ja, en daar is de natuur natuurlijk hartstikke blij mee.
8: Zeker.
9: Geen einde aan de droogte, maar er kan op een aantal plaatsen toch wel zo'n 5 tot 8 mm gaan vallen. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. We hebben wel zo'n 200 mm nodig om dat tekort aan te vullen. Nou, dat gaat voorlopig niet vallen. Misschien maandag nog een buitje. Maar vanaf dinsdag dan gaat jullie echt wel weer een eindsprintje maken met veel zon, oplopende temperaturen. En met name vanaf volgende week woensdag en donderdag wordt het in het binnenland op uitgebreide schaal weer tropisch warm met 30 graden of meer. Dus vakantie in eigen land zie je hartstikke goed.
8: Daar ga ik het dan maar van nemen. Dankjewel, Robert. En waar je nog vast komt te staan, dat weten ze bij de ANWB. Het Sky Radio Verkeer met Rijn Baartmans.
10: We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister. En flitsers zou je tegen kunnen komen op de A2 naar Echt 210.2. De A4 naar Schiedam 53.7. De A7 naar Duitsland 242.6. De A9 naar Haarlem 56.6. De A12 richting Gouda 61.4. De A27 naar Hilversum 112.1. En de A30 naar Ede 16.3.
7: Radio.
11: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
8: Strafpunten geven aan verkeers-ASO's is een goed idee. Dat vindt 88% van de mensen in het Hart van Nederland-panel. Maar een groot deel is wel bang dat het niet echt gaat werken. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Wandelaars die een half uur geleden nog niet gefinished waren, zijn te laat en krijgen geen kruisje. Ruim 40 brandweerlieden zijn gewond geraakt bij de bosbranden in Frankrijk. En president Macron heeft de EU-landen nu om hulp gevraagd. En Max Verstappen is bij de tweede Formule 1-training in Hongarije niet verder gekomen dan de vierde tijd. Eerder vanmiddag was hij nog de 1-na snelste. Zijn concurrenten van Ferrari lijken in Hongarije favoriet. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2:30.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Daar heb je Huub, van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.

0: miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.

0: 1-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles. Dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 181,0. De A7 Groningen richting Duitsland bij 242,6. De A27 Almere richting Utrecht bij 112,1. En de A32 Meppel richting Heerenveen bij 16,1.
2: Geniet van je weekend met non-stop.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Canteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: anders doet.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Potjes, lekker toch?
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: BNR-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij 210,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,1.
2: Sky! Geniet van je weekend!

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
1: Albert Heijn. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Auw. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag weer.

0: Skyradio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender, natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: En

verkeer loopt vertraging op. Op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. 5 tot 10 minuten oponthoud op de A27 richting Gorkum door een spoedreparatie tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunette. Hierdoor zijn 3 rijstroken dicht. Tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat een kapotte auto. Hierdoor is er maar 1 rijstrook open en doe je er 10 minuten langer over.

0: korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Vullen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen.

0: prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
0: Sky Radio. De hele zomer.
6: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten.
0: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
8: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 246,2. De A9 ook maar richting Amstelveen bij 56,6. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 9,8. En de A16 Rotterdam richting Breda bij 58,8.
0: Sky! Geniet van je weekend!

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
18: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
19: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
18: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Europa is van Picasso. India is van mij.
22: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
7: De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Tussen afrit Beek en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de A50 richting Apeldoorn, want daar wordt de berm gemaaid. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en is de vertraging opgelopen tot 50 minuten. Sky.

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk.
2: Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe.
0: Download de gratis Sky app
2: en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie,
0: je werk
2: of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
3: Is ja. Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Oh?
5: Postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Your summer station.
14: Met non-stop greatest hits.
13: Het ANP nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Afnan van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110...

0: 10.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A1 richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,9. De A6 Muiden richting Lelystad bij 44,1. En de A22 Beverwijk richting Velsen bij 16,4.
1: Elke avond van 10 tot 1, non-stop,

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: De prijsfavorieten van

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: It's true, I'm still in love with you.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With OGs.
15: Enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With OGs.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Ja? Is het echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Sky Radio.
11: De hele zomer.
12: Your summer station.
11: Met non-stop greatest hits.
12: Het ANP nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
11: Elke avond van 10 tot 1, non-stop, relaxed hits.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis.

0: winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Sky Radio.
10: De hele zomer.
11: Your summer station.
10: Met non-stop greatest hits.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

Sky Radio. Non-stop greatest hits.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal.

0: Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3, maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je weekend met non-stop.

24/7 luisteren naar non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnen blijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je weekend met